0: Kjolaling, Spragulinchen, or Connor Conley. Thomas, it's on the ledger in the he talk couple of the le Hartanis at the start you goni, Arta, so he and Toron are not coni here, Tana Leninish, August, Sidagan is Hastings, Shocher and Anna Horba, Far Otsul, Rish the will, En dat is een toren, dat is van de dag dat een heen een goedele gehaalacht naar Canawan. Shada Paul O'Canawan is een orde head huggy, August Kurigi Falls River. Paul.
1: Hij met Ian Chen, hij met Shi Smale, Brahwe de Telefish, August. En hij heeft een klaar schijt, August. Vi ma geistacht agus fin en virtja agus je de alort meerla en gailge agus ta som go fjar gailge brysten a berle kliste a fin gailge sa vi sa harve an arach agus rúse sa tinnanum agus hi ma sís agus skriv ma písa bag agus bedig ni hanierach da raib gan meir ha grím er grís gan metog En de gris le delegera. Ke go hal kan dris a harnins ful na chwas nation smera. Mui mer chra chloch nach nar hon chra. Das kan sche hech pise. Is mar sha ta mu di nacht le tangar gine dena. Mar da si ur fier as pel na macht na rak wa chnuchish. Ach pas sevriet Is er aan een glijvan, een filiach de soren. En de gasten nacht, het damser chlocha, bant enige gespali. Is le sprek ne grav, is doem alav, naar hoogzijd lischen bali. Kaham die loort, gemarhe schies na fjoni sprega, maar tashi gom, maar chalog baan het in de tala, maar runtenis, o rinung rast, is mo veel maar milne mechen. O sle brood, loud me, is een oran, o manum. Stam buichnacht, kom een chlan, kom bocht, is bij mij buich gedoop. Is er jeste grantee, nacht de gardenge in zijn woordloop, bijna teel aan de nanum, kromiel magi.

gemrian in istiani agus asan gladder of sun hanging an law braud macharsafan is mas few a live ach wie en chud de bair de heil stiene kate fein oom sun kuad a trachta stiene sarar chudis ahanier kuad a gus galair a moore gai balaan oolis elit riecht agas tanka iesas legi da vri sin chudis spes fe de haun nur vuelse mum farad tani Coel chos a fada fe, aeg ad a cnafach, grwy gwf mi rialta, agos chwecyn crondwf. Fiech o gmwys, lan dan y mwylwcht. Agos dwi'n lawrwch se, fiech se sŵh yn ingeag a ling a chaintyn. Da niofa er, gref se lawn bar ire. Gwyr o dŵr, ys dyr ys da lawr se, o'n o chremach. Ag da fe dar ire fi se, fi grawnawn. Ag rabdi cliste, Sult for Eggie. The Valium de Hakor Alles. He got minic nar ain't humor like Hale, Erhusi Vare. Hurma duel in the Rikiana. I was Kena Yales a Huermagoni. We say ni sinaname. I was on Miss Larnwig. The Hamish Larnama, an effigan far pair, a cor ala Hale, a Mirla Agathanwelge, Erhusi Litriota, Credov, Nashuntucht, Tanga Hale. Ik ga more more er hoos in de geelge. Werend, wieg nog door ene. Sjaan ook hief en eerlijkling. Werend, heem is een macha schoes er toe, nog kus varige. Da eerige, huwelemer, tiempel, knik wie neder. Ik was gaan naar schoeligen, a geelge. Nu vader wie een geelge faul megi. Ik nu de wijn ontiebegi as. Few more real gyor, as fein. Ach vessus, gref se gahana va. Deech se gach leol gael gyor hag amach. Gein ach moor an massa vigi, ar a vur vur. An tra son, bieg a henye, am mola leor an achar padar o leire. Du a stiena, bieg gael gyor har baaregi, ach nar a vein veur chingigi. Na smuintegi ach smuinte lena bui. An tra son, vi fiech rael gyor hag obir a teeks, Goed en van hier, hoe hij goed mag voor hem luid. De schiet echte, er goed. Als je vier glooi, ze luid gerne. De schief stierne kort schiet vader Bele, er luid is een United Irishman. Laan Lechnig. De kindje eger hoort die er gemoer. Roog loeg die zeer. Daarom, als de wolse maakte gemoer, neer een maskernegie er goed via gumsen. Als doe het zee, als de maakte. Gewen en heer Gorsies, en lauw goelge wie letige, gefeder, leer wat ze hoort her. We hebben een king elle, provincial prejudices are puerile. Hoor er, we are going to the steen agus missus in United Irishman. Doet, maar has ik boing, no let weer goelge a wegging, na volaar even u, er gna heel no goeltochter. En na haat na galoon geheende, en goelge mag dag laag. Gwyr stiwn o gydien am chwynydd. Dwi'n sy'n ar efo fagar einio, gwyr efo ôl sy'n gweir gygi. Nid rhywch gweir chi, a sgri pe aach na efo sy'n. Beil ys son ys mysio, ach ni asig bla fi yr gweirach na lyti rhywch da as clocif la cia yn fiadla. Be ffragr ys stiwn o esio, ni rwyd asyn yn nid rhywch da grwyd a chapter. Yw'r ein ti ys leis, ach fi'n mas cian o gwyn ar y chelio, En net in a dollar. Gwelge Corcoguina, Dorim Fistiana. The Gwelge your brao, Sean O'Connell, Magun Tor Pivadaki, as we say, play the Sean O, Sean O'Court, a lish. Could say Van Greek last the moon and Mila and Gwelig, a story of a Sean O'Keefe and our son. Madeline Skinori Bela, we say more, the Seamus Max Define, Stevens, a VM Mlaki Fosen Trasson. De schems was zullen wijn en vinden als bed nog toe redden. Maar dat is geleidigd, niet over heel haar moer. En tast de duur voor tieners, die aan de voos hegi. Die doen blijft tussen hegi voos. Maar wie niet loos in Rieblumse, als beter grijf, hoog zijn op blijmte, kon ze hier niet geleerd voor tieners, geld zoenig, tast de duur, als kind de leer, en gist naar kloe gasten het aantal. Peesgele, Door de geesten zijn testen uit de feil zie ik, voor zijn malle moer, als geleider voor de

Hoppa. Marika chlúda vána hebre sin, agus ní vegis eg furbóna dé hóri, gór gwael gyore, de kurana spéis, elí tíach na gwaelge. Ní a chasé ríob a garavéadí na vreden dín lia, a nós dine vech a dole gieskoch, kéna jinn sé le héad ríob. Gus é a gwaelna gom piktúr da Robert Louis Stevenson a chanach san alier a lína a gwaelge gyanó gwirehin. Dat tí blian ar i bhaidhí amach seach na cásca dís chó bridúil sin bhar ebre an nógláach ar chús i eile buint leis na ala sé dúin agam stíir an discin chó minichat pa bhíanlum. Fein aum son bhí stíir an tréis éirí as a fos ar a bhrímen ar bhi jaag a bishig misi as ma fos da bhaa politiachta. Ní falaidam a rá raf stíir a réin tín lumsa ar chús i náisiúntuchta. Ik heb ze gehoord aan Freeman, paar per hoek takjecht en remmenig. Is ze goed zeer aan hem heen, er heeft naast plaatjes in mijn dering. Die doen we in zijn genieuw rief, kon ik hoor mee voor hun kien. Die er waren genieuwig naar praktisch huwelijk. Ach, wie een gruis na het jaar te gaan niet. Koenig een goed zeker jaar dat je gevist, schacht naar kaaske en lorde gunnen. Dan bij Patterson Tredje. We zijn nog klein ten traasje na het jaar van een leugelijker. Ik denk lachen die zei, door de wiel er gemoer. Maar als vier een schel zijn, als het haar door op de vieringen is, niet weer een keer door gaat het hele machten. Veel bleef nu misschien, door wie koken in een greeg als Turkie, aan die stier, herk die stier een eefheen, maar ook lach, nu djonig en arm de greegje. De klachen wij, een goempel djonig. Als de kemade weer een wad oorlaat naar trotten, niekender gaat naar korig, Je goed dat je rocher gunnen. Pees gele, ver aan de jochelige baas stienen, keen had de woog ze fene, was je gewaar kweeg stoontje he. Maar het doet henne, de laurig stienen gebrevers getierne honi. We vinden hem nog eind, ag zo en te dazigt. Die wederlis, een dille, na een twerm a geine, kan een geinige dien. We gelaan na welen ze geintigie. Terug zei, Een dina dierigele heid is Filistinig lawe, is kaboog dwerke, gaan moeine dat is kind, als begaat hij goed loom nog te hee, de ratting. Hier wolke er kon eenje, treze teel. We worden jouw naar een wiskische geintzin, eens in ons wie begaan patierte, aan les. Wie ze reisunte, kielwe, als hij traagt haar goed in het recht is alleen, dus geleidigd. Ach, het pakken de goersie en gnaheel, wie ze tijdig, meer eens zoente, ach, het werden te lennen boeien. Maar jakker, het kiddo, het werden te rufje laan daar eerder. Het lukkend her, het jirige fijne velle, wie ze. Maar hompelen, door wie ze houden zacht naar duis. De rugge wouw nee, is dat toge wouw nee. Schief zich een cargo in de kleer, al leerde kortees. Als door te letten, is voor hem, Dat zat een grand tiplonum, is krakrilum de plelo. Voor een ballige briennaste, is dekker en de heet de geint en west daar hier. Gemoer moe, noor een queenie mid, gor een sassene, een massenang hol, barongelis, pient de derige heel een gehaf. Als de zone voor ze, baas. Is krenuwe de fors. En goe zal ik ze, maar de schele zin. Grijp zich om mijn haaste zon, de zeer staatheren, maar naar schoenen, naar wederlijks van uw tenering. Zees in de raar, naar wisselijks wensen, verreel op een oul. Ach, wel wederlijks feind bij sassenen, naar verreel tot doge genering. We kunnen lukken ter, kunnen door de dokter Mela Pozen, is een goeie zin. Ach, neer geeltje een speesgenering, in zijn geeltje, door goeie ze een oen. Door wie ze schreef hier was hij dan vreemd. Aan het talenskeel, wie goed als die rova, rolde het gevaar, de vaar per noorten, maar een vreemd. Wie schreef, hij lucht agger, gehoor ze hier, het zeele de werkers, aan het jouwe boeren er. Doet ze, grijp ze het reis, gauwere grieke gehef, en dier ik als de schreef, dat gehef teppe glan er. Hier heb ik in het droogwacht hier, Die regen een smiedige gie. Is je gewoon terug de zon, de waarde die in je rechte, gewoon mooi zee even een brouwtje.

Or ik bouw de heet maar zijn koolische spalpin van oog. Zijn keel aan hier en daar is daar de mischa wie mij zo gesast. Zijn daar nu daar is daar de mischa wie mij boer kraat. Ach en zie je la daar is daar de mischa. Waar ik hoek het pan ter agel. Ach god de gunschen is een aher der nier me fesle falem. Fi mishal abrar warg ichor chan gusan shagat rama baashdach gusan yemesh dasch me kula balag gusat me glich nagart me glivushdach haram ban aliana lasols knol me fahi ach yundar bliwa shingo madinar hisna in spalpin fano Si Michel Abra, he sing alias vignon e calafon, vim veracus e nyaskens e partinus latanus halenio.